0: Truitje. Kom maar, dan loop ik er niet.
1: Ja, goed zo.
2: Nee, die mogen het blijven maar staan.
0: Kom maar, jouw bal. Hoi, en shot.
3: Hey baby.
4: Hey look baby. At daddy. Can you look at daddy?
3: Can you see me?
5: Scene 9, ครับ And action.
6: Mistake.
5: เดี๋ยวเดี๋ยว
6: ต่อเลยต่อเลย
5: Muhammad.
7: What's life
8: love?